0: FM kogetisiet ne indoi eng borietab Kalenjin.
1: Banda age tugul konomen kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kigegany ak kegere sait ak kigeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet ni ko ketesiet ne lel. Tuget ne lel.

0: FM ko ketesiet ne indoi eng boriet ab Kalenjin.
1: Ni ko ketesiet ne lel, tuget ne lel, neibu walet ak pandab tai eng emenyo, Emo FM.